Yai tieni tonse tu tizitetezere kuntenda ya malungo pali njira zingapo zothandiza pakudzitetezera paise monga yakugona mukonde yai kapena ndithu kugula mafuta omadzola kuti udzudzu usamukake munthu makamaka pa nthawi yogona.